0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Ronan Keating, got my heart on you, net voor het ons gehad vir Lynn Miller en Joshua na die reen, wat vir die een wat geval het, Danny Smoke, wat sê beloof. Dit is nou so kwart voor 6, ja kwart voor 6, en Monet hier ingestap, so hy is gereed vir sy program. So ongelukkig vir my tyd om tot ziens te sê, hoop jy die ochend geniet, en ek sien uit na lekker prachtige sondagochend met baie, baie lekker warm weer. Ga definitief gaan maak jou draai daar by die kus, of stap so bykie langs die see, definitief een buitelig dag, want ek gaan seker vir jou sê, dit gaan die laaste warme dag wees, want van volgende week af het ons lekker winters weer wat op pad is met koel en natterige weer, so gebruik vandag, en jou hoef jy vandag te warm aan te trek, het gaan een lekker warm dag te wees. Ek hoop jy het jou dag geniet, hoop jy het jou naweek geniet, en jy moet een fantastische week hee. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel vir jou Sunrise Shake-up Show, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met my Fanie Skooman. Ek sê tot ziens tot morgen met een lekker ou klassiek nommerkie van Tony Orlando, wat sê Tie a Yellow Ribbon. Tot ziens tot morgen.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: That wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Lekker Blueberry Heel, dear Fats Domino, die volgende versoekie. Lieve Mariana, alweer sukke tyd. Sien soos gewoonlik uit na jou program, hier is my keuse. En ek gaan gaan met Hey Tonight van Creedence Clearwater Revival, spesiaal vir jou, Ina. Geniet om.